0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is deze week de UTNL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij UTNL?
1: Ik ga.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100, een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: deze week. De Unity NL Single Track. Team Rush Hour. Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL?
1: Ik ga.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
4: Moeilijk toegankelijk gebied. Dus voor onze tankautospuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
3: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
5: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zonder wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL regio hits.
7: Hey, kappen nou hoor.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie werd gisteravond rond 8:30 gealarmeerd voor een melding van een steekpartij bij een voetbalclub aan de Boshuizerkade in Leiden. Meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse om de situatie te kalmeren. Volgens een woordvoerder van de politie bleek er uiteindelijk geen sprake te zijn van een steekpartij. Het zou gaan om een ruzie waarbij er met een voorwerp op het hoofd van het slachtoffer werd ingeslagen. Het voorwerp werd in beslag genomen en er werd één man aangehouden. Zowel hij als het slachtoffer werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Het incident trok veel bekijks. Aan het Peter van der Voortpad in de Munnikenpolder in Leiderdorp stond gistermiddag een berg hooibalen in brand. Het kostte de brandweer een uur om de brand te blussen. Volgens een woordvoerder vlogen drie balen door nog onbekende oorzaak in brand. Doordat het vuur snel oplaaide, stonden binnen korte tijd 20 hooibalen in brand. De stapel hooi die er na het blussen nog lag, werd afgevoerd. De politie zoekt uit of er sprake is van brandstichting. De waterpolo damesselectie van ZVL 1886 krijgt voor het nieuwe seizoen versterking van 4 speelsters. Lotte van Wingerden, Salou Amafi, Cynthia Mulder en Lisa Schep sluiten zich aan bij de Leidse club. Met de nieuwkomers wil ZVL 1886 de volgende stap zetten in de ontwikkeling van het team dat zich komend seizoen opnieuw wil meten met de Nederlandse top en in Europees verband. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Aan het begin van de ochtend kans op nog een beetje bewolking. Vanaf een uur of 10 volop zon. Tegen het eind van de middag mogelijk wat regen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit zuid-zuidoostelijke richting, later draaiend naar het zuiden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mevrouwtje, schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.

0: jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Weinig files in regio West vanwege de zomervakantie. Wel op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een kapotte auto op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie werd gisteravond rond 8:30 gealarmeerd voor een melding van een steekpartij bij een voetbalclub aan de Boshuizerkade in Leiden. Meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse om de situatie te kalmeren. Volgens een woordvoerder van de politie bleek er uiteindelijk geen sprake te zijn van een steekpartij. Het zou gaan om een ruzie waarbij er met een voorwerp op het hoofd van het slachtoffer werd ingeslagen. Het voorwerp werd in beslag genomen en er werd één man aangehouden. Zowel hij als het slachtoffer werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Het incident trok veel bekijks. Aan het Peter van der Voortpad in de Munnikenpolder in Leiderdorp stond gistermiddag een berg hooibalen in brand. Het kostte de brandweer een uur om de brand te blussen. Volgens een woordvoerder vlogen drie balen door nog onbekende oorzaak in brand. Doordat het vuur snel oplaaide, stonden binnen korte tijd 20 hooibalen in brand. De stapel hooi die er na het blussen nog lag, werd afgevoerd. De politie zoekt uit of er sprake is van brandstichting. De waterpolo damesselectie van ZVL 1886 krijgt voor het nieuwe seizoen versterking van 4 speelsters. Lotte van Wingerden, Saloua Mafi, Cynthia Mulder en Lisa Schep sluiten zich aan bij de Leidse club. Met de nieuwkomers wil ZVL 1886 de volgende stap zetten in de ontwikkeling van het team dat zich komend seizoen opnieuw wil meten met de Nederlandse top en in Europees verband. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend kans op nog een beetje bewolking, vanaf een uur of 10 volop zon. Tegen het eind van de middag mogelijk wat regen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit zuid-zuidoostelijke richting, later draaiend naar het zuiden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
4: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
3: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
5: Enerzijds is Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
3: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie werd gisteravond rond 8:30 gealarmeerd voor een melding van een steekpartij bij een voetbalclub aan de Boshuizerkade in Leiden. Meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse om de situatie te kalmeren. Volgens een woordvoerder van de politie bleek er uiteindelijk geen sprake te zijn van een steekpartij. Het zou gaan om een ruzie waarbij er met een voorwerp op het hoofd van het slachtoffer werd ingeslagen. Het voorwerp werd in beslag genomen en er werd één man aangehouden. Zowel hij als het slachtoffer werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Het incident trok veel bekijks. Aan het Peter van der Voortpad in de Munnikenpolder in Leiderdorp stond gistermiddag een berg hooibalen in brand. Het kostte de brandweer een uur om de brand te blussen. Volgens een woordvoerder vlogen drie balen door nog onbekende oorzaak in brand. Doordat het vuur snel oplaaide, stonden binnen korte tijd 20 hooibalen in brand. De stapel hooi die er na het blussen nog lag, werd afgevoerd. De politie zoekt uit of er sprake is van brandstichting. De waterpolo damesselectie van ZVL 1886 krijgt voor het nieuwe seizoen versterking van 4 speelsters. Lotte van Wingerden, Saloua Mafi, Cynthia Mulder en Lisa Schep sluiten zich aan bij de Leidse club. Met de nieuwkomers wil ZVL 1886 de volgende stap zetten in de ontwikkeling van het team dat zich komend seizoen opnieuw wil meten met de Nederlandse top en in Europees verband. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Aan het begin van de ochtend kans op nog een beetje bewolking. Vanaf een uur of 10 volop zon. Tegen het eind van de middag mogelijk wat regen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit zuid-zuidoostelijke richting, later draaiend naar het zuiden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Goedemorgen, welkom. Het is de koffieshow hier bij Unity NL. Ik ben Rudo. Met mij Pietersen en Lange Frans zo meteen. Maar eerst Wesley Bronkhorst, liever hier dan thuis.
0: Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee! Nu.

0: Day.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Mike Pietersen en Lange Frans dansend op die melodie. En Wesley Bronkhorst hoorde je nog met Liever Hier Dan Thuis. Ja, dat is ook niet echt een compliment voor thuis eigenlijk. Hè. Goedemorgen. Ik ben niet per se liever hier dan thuis, maar ik ben hier... Lekker politiek correct. Net zo graag, want het is hier toch ook een soort van thuis. Hè? De radiostudio van Unity NL. Nou, ik moet wel zeggen, het is wel altijd gezellig met de lekkerste hits van eigen bodem. En op een of andere manier ben ik ook een klein beetje bij jou thuis. Ook al ben ik misschien niet eens bij je thuis geweest. Hè? Nou, welkom in ieder geval. Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow op deze dinsdag 4 augustus. De zomervakantie met echt zomersweer. Ook vandaag weer een graad of 30. Vandaag in onze regio wel kans op een regen- of onweersbuitje. Die kans is klein. Maar je zou wel, hou er in ieder geval rekening mee. En hou ook rekening met de lekkerste muziek van eigen bodem. Zo heb ik zo meteen bijvoorbeeld Stef Eckel voor je. De klok die tikt maar door. Ook de nieuwste van Wesley Klein met Brace en Team Rush Hour is deze week de singletrack Dans voor mij. Maar eerst hier, Jan van Est. Heb jij ook zo'n raar gevoel?
3: Rio!

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL? Ik ga.

0: Team Rush Hour, Wesley Klein en Braces. Nieuwe muziek Dans Voor Mij hoorde je deze week als single track hier. Op Unity.nl betekent dat je hem heel vaak voorbij gaat horen komen. En dat wij bij Unity.nl denken dat dit een hele grote hit kan gaan worden. Hey, straks om 10:30 voor je het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, zometeen ook Leonardel. En ik wil de hele nacht met jou op stap. Maar eerst, ja, het is zulk lekker weer. Daar wordt gebruik van gemaakt. Onder andere bij het Valkenburgse Meer. Er wordt namelijk lekker gezond. En onze verslaggever Anita Jansen, die was bij dat Valkenburgse Meer. En zag wel een hele bruin gebakken mevrouw liggen.
1: Hoe kom je aan zo'n kleur?
2: Dat heb ik al 35 jaar lang. Van hier, van het Valkenburgse Meer.
1: Zodra er één zonnestraaltje...
2: Zit ik buiten.
1: En dat is bak en braden maar.
2: Ja.
1: Maar gezond ook.
2: Ik smeer wel factor 50 op mijn gezicht, ja.
0: Unity. Je zingt je mee. Een hele reportage van het tropische weer vind je nu online op...

0: klokkenluider bij Unity NL. Goedemorgen, 10:30 is het. Meer muziek hoor je straks. Zometeen Delano Dunker, Alles of Niet. En Jeffrey Heesen komt eraan met Loco.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie werd gisteravond rond 8:30 gealarmeerd voor een melding van een steekpartij bij een voetbalclub aan de Boshuizerkade in Leiden. Meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse om de situatie te kalmeren. Volgens een woordvoerder van de politie bleek er uiteindelijk geen sprake te zijn van een steekpartij. Het zou gaan om een ruzie waarbij er met een voorwerp op het hoofd van het slachtoffer werd ingeslagen. Het voorwerp werd in beslag genomen en er werd één man aangehouden. Zowel hij als het slachtoffer werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Het incident trok veel bekijks. Aan het Peter van der Voortpad in de Munnikenpolder in Leiderdorp stond gistermiddag een berg hooibalen in brand. Het kostte de brandweer een uur om de brand te blussen. Volgens een woordvoerder vlogen drie balen door nog onbekende oorzaak in brand. Doordat het vuur snel oplaaide, stonden binnen korte tijd 20 hooibalen in brand. De stapel hooi die er na het blussen nog lag, werd afgevoerd. De politie zoekt uit of er sprake is van brandstichting. De waterpolo damesselectie van ZVL 1886 krijgt voor het nieuwe seizoen versterking van 4 speelsters. Lotte van Wingerden, Saloua Mafi, Cynthia Mulder en Lisa Schep sluiten zich aan bij de Leidse club. Met de nieuwkomers wil ZVL 1886 de volgende stap zetten in de ontwikkeling van het team dat zich komend seizoen opnieuw wil meten met de Nederlandse top en in Europees verband. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Aan het begin van de ochtend kans op nog een beetje bewolking, vanaf een uur of 10 volop zon. Tegen het eind van de middag mogelijk wat regen. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit zuid-zuidoostelijke richting, later draaiend naar het zuiden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jeffrey Heese, Loco en Delano Dunker. Alles of niets in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, dinsdagochtend. Het is 10:30 geweest, 4 augustus. Wie zijn er jarig vandaag? Joes Brouwers is jarig, Nederlands acteur, 27 geworden. Paul en Dylan Sprouse ook jarig. De tweelingbroers, allebei acteur van de serie Zack en Cody. 34 zijn ze geworden. Meghan Markle ook jarig. Ja, die kennen we natuurlijk nog van Suits. Maar tegenwoordig als de vrouw van de Britse prins Harry. 45 is ze geworden. Verder is het de verjaardag van Daniela van Graas. Nederlands fotomodel en actrice. 51 is ze. En Jeff Gordon, de Amerikaans autoacteur, is 55 geworden. De vorige president van Amerika, Barack Obama. 44ste president was die. Die is vandaag 65 geworden. En de Leidse Erik van Muiswinkel. Klein kunstenaar, cabaretier. Hij is presentator, acteur en zanger. Hij is vandaag 65 geworden. En dat is net zo oud trouwens als Harm Edens. Die is vandaag ook 65 geworden. Die kennen we onder andere als presentator van Dit Was Het Nieuws. En dat waren ze, de jarigen voor vandaag. Ben je zelf ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er in ieder geval een mooie dag van. En je krijgt van ons een beetje zon op je verjaardag. En Dennis Vermeulen.

Ogen op de prijs. Dennis Vermeulen in de koffieshow van Unity.nl. Goedemorgen, het is 10:30 geweest. Periode met zon. In de loop van de dag is er ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. Er staat een matige zuidwesten tot westenwind en de temperatuur ligt rond de 30 graden. Aan zee bij Wassenaar zal het wat koeler zijn. En woensdag, morgen dus, zijn er wat wolkenvelden. Ook periode met zon en de temperatuur ligt dan rond de 25 graden. Donderdag wat meer bewolking. Nog steeds wel prima weer, hoor. Het zonnetje komt er ook af en toe door. Kan wel een buitje vallen. En 23 graden. Dus ik zou bijna zeggen, een welkome afwisseling. Nick en Simon hier, dit is de Soldaat.

Frank van Etten en dansen door het leven in de koffieshow van Unity NL. En dat was hem alweer voor vandaag. Vanmiddag dan is Elmar hier weer vanaf 5 uur met de Unity NL middagshow. Die kun je ook live zien op Centraal Plus op televisie. Kun je gewoon meekijken via onder andere kanaal 40 in de Leidse regio. En kanaal 45 in de Haagse regio. Bij Ziggo is dat. En bij KPN is dat in de Leidse regio op 1412 en 1429 in de Haagse regio. En Odido 820. Hey, ik ben er morgen weer. Een nieuwe aflevering van de koffieshow. De woensdag editie dan even na 10. Ik wens je van nu in ieder geval een hele fijne dinsdag. En hou je radio aan, want zometeen na 11 uur hoor je hier ook de lekkerste muziek van eigen bodem. Met natuurlijk ook dan weer het nieuws uit je eigen regio. En de lekkerste Unity NL regio hits. Ik verlaat je met een nieuw plaatje. Busy met Yves Berendsen. Dit is We Zijn Er. Werd van.

0: Oké dan.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens.
3: Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
4: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Door de warmte is het vandaag in het gebied dat valt onder het Hoogheemraadschap van Delfland verboden om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dat geldt zowel voor bewoners als voor bedrijven in het gebied. In onze regio is dat Leidschendam-Voorburg. In die gemeente zijn ook de sluizen vandaag buiten gebruik. De gemeente Leiden meldt dat de herinrichting van de Jan van Houtkade bijna is afgerond. De weg is opnieuw ingericht en daarmee verkeersveiliger en beter toegankelijker geworden voor fietsers en voetgangers. Na de bouwvakvakantie wordt het groen nog aangepakt en komt er ook nog een wandelpad langs de kade. En de rodeo-stier op de Leiderdorpse Jaarmarkt rijdt dit jaar voor de Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. De organisatie van de Jaarmarkt deed een oproep aan lokale goede doelen om zich te melden. Uit alle inzendingen is deze stichting gekozen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Overdag is het zonnig en loopt de temperatuur op tot 30 graden. Vanavond trekt er wat bewolking over en daar kan een spatje regen uitvallen.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Door de warmte is het vandaag in het gebied dat valt onder het Hoogheemraadschap van Delfland verboden om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dat geldt zowel voor bewoners als voor bedrijven in het gebied. In onze regio is dat Leidschendam-Voorburg. In die gemeente zijn ook de sluizen vandaag buiten gebruik. De gemeente Leiden meldt dat de herinrichting van de Jan van Houtkade bijna is afgerond. De weg is opnieuw ingericht en daarmee verkeersveiliger en beter toegankelijker geworden voor fietsers en voetgangers. Na de bouwvakvakantie wordt het groen nog aangepakt en komt er ook nog een wandelpad langs de kade. En de rodeo-stier op de Leiderdorpse Jaarmarkt rijdt dit jaar voor de Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. De organisatie van de Jaarmarkt deed een oproep aan lokale goede doelen om zich te melden. Uit alle inzendingen is deze stichting gekozen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Overdag is het zonnig en loopt de temperatuur op tot 30 graden. Vanavond trekt er wat bewolking over en daar kan een spatje regen uitvallen.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: magnifiek.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord, waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Door de warmte is het vandaag in het gebied dat valt onder het Hoogheemraadschap van Delfland verboden om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dat geldt zowel voor bewoners als voor bedrijven in het gebied. In onze regio is dat Leidschendam-Voorburg. In die gemeente zijn ook de sluizen vandaag buiten gebruik. De gemeente Leiden meldt dat de herinrichting van de Jan van Houtkade bijna is afgerond. De weg is opnieuw ingericht en daarmee verkeersveiliger en beter toegankelijker geworden voor fietsers en voetgangers. Na de bouwvakvakantie wordt het groen nog aangepakt en komt er ook nog een wandelpad langs de kade. En de rodeo-stier op de Leiderdorpse Jaarmarkt rijdt dit jaar voor de Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. De organisatie van de Jaarmarkt deed een oproep aan lokale goede doelen om zich te melden. Uit alle inzendingen is deze stichting gekozen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Overdag is het zonnig en loopt de temperatuur op tot 30 graden. Vanavond trekt er wat bewolking over en daar kan een spatje regen uitvallen.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Bram de Pauters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je mee.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL? Ik ga.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Door de warmte is het vandaag in het gebied dat valt onder het Hoogheemraadschap van Delfland verboden om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dat geldt zowel voor bewoners als voor bedrijven in het gebied. In onze regio is dat Leidschendam-Voorburg. In die gemeente zijn ook de sluizen vandaag buiten gebruik. De gemeente Leiden meldt dat de herinrichting van de Jan van Houtkade bijna is afgerond. De weg is opnieuw ingericht en daarmee verkeersveiliger en beter toegankelijker geworden voor fietsers en voetgangers. Na de bouwvakvakantie wordt het groen nog aangepakt en komt er ook nog een wandelpad langs de kade. En de rodeo-stier op de Leiderdorpse Jaarmarkt rijdt dit jaar voor de Stichting Historisch Brandweermaterieel Leiderdorp. De organisatie van de Jaarmarkt deed een oproep aan lokale goede doelen om zich te melden. Uit alle inzendingen is deze stichting gekozen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Overdag is het zonnig en loopt de temperatuur op tot 30 graden. Vanavond trekt er wat bewolking over en daar kan een spatje regen uitvallen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ronald Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend ingeschakeld voor een kat in nood. Het huisdier had zich op het dak aan het Levendaal in Leiden verschanst. Het lukte de eigenaresse niet om het dier weer naar binnen te lokken, waarop ze de hulpdienst inschakelde. Met een ladder wist een brandweerman tot dicht bij de kat te komen, maar op dat moment koos het dier eieren voor haar geld en klauterde terug naar het raam waar het eerder uitgesprongen was. Naast betaald parkeren komen er in de wijken rondom de Mall of the Netherlands in Leidschendam ook blauwe zones. Bezoekers kunnen hier hun auto maximaal 2 uur parkeren. De gemeente wil op deze manier de parkeerdrukte in de wijk, wanneer de parkeerplaats van de Mall vol is, tegengaan. En het Dakota-vliegtuig dat als decorstuk diende voor de musical Soldaat van Oranje gaat, nu de musical gestopt is, weer terug naar het Aviodroom in Lelystad. Toen het vliegtuig dat de musical oorspronkelijk wilde gebruiken tijdens het transport vast kwam te zitten onder een viaduct en kapot ging, leende het Aviodroom hun exemplaar uit. Ze dachten voor een jaar, dat werd uiteindelijk 15 jaar. Want de musical, die op 12 juli definitief stopte, bleek de langstlopende van Nederland te zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 21 graden. Morgen is de hele dag droog, in de ochtend bewolkt, in de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de N211 Den Haag richting Hoek van Holland. Tussen Wateringen en Wateringen Noord is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.
1: Toch

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer is vanochtend ingeschakeld voor een kat in nood. Het huisdier had zich op het dak aan het Levendaal in Leiden verschanst. Het lukte de eigenaresse niet om het dier weer naar binnen te lokken, waarop ze de hulpdienst inschakelde. Met een ladder wist een brandweerman tot dicht bij de kat te komen, maar op dat moment koos het dier eieren voor haar geld en klauterde terug naar het raam waar het eerder uitgesprongen was. Naast betaald parkeren komen er in de wijken rondom de Mall of the Netherlands in Leidschendam ook blauwe zones. Bezoekers kunnen hier hun auto maximaal 2 uur parkeren. De gemeente wil op deze manier de parkeerdrukte in de wijk, wanneer de parkeerplaats van de Mall vol is, tegengaan. En het Dakota-vliegtuig dat als decorstuk diende voor de musical Soldaat van Oranje gaat, nu de musical gestopt is, weer terug naar het Aviodroom in Lelystad. Toen het vliegtuig dat de musical oorspronkelijk wilde gebruiken tijdens het transport vast kwam te zitten onder een viaduct en kapot ging, leende het Aviodroom hun exemplaar uit. Ze dachten voor een jaar, dat werd uiteindelijk 15 jaar. Want de musical, die op 12 juli definitief stopte, bleek de langstlopende van Nederland te zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 21 graden. Morgen is het de hele dag droog. In de ochtend bewolkt, in de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tapas gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en de A15 is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! De middagshow van Unity NL. Het is dinsdag 4 augustus. Devin Denneven is in de studio en dit is Jeffrey Kuipers. Veel te lange nacht.

0: Ja, het is de man die eigenlijk gestopt was en toen toch weer is begonnen met zingen en zelfs het uitbrengen van eigen liedjes. En aankomende donderdag dan is hij hier te gast in de studio. Ja, hij woont tegenwoordig in Spanje, alleen is nu een dag of drie in Nederland. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow, het is bewolkt buiten en er kan zometeen ook wat regen vallen. Dus mocht je wat spullen buiten hebben liggen, de was buiten hebben hangen of misschien nog van plan zijn om lekker naar een terrasje te gaan, check eventjes het weer, want er komt dus wat regen aan. Het is de middagshow. Devin Denevan is in de studio. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ik begreep, die spullen liggen bij jou ook nog buiten in Haarlem.
1: Ja, mijn dakterras zit nog een beetje vol met de kussens op de stoelen, ja.
0: Afgelopen dagen lekker genoten van de warmte en het zonnetje.
1: Heerlijk genoten. Ik vind het toch altijd heel erg fijn, hoor.
0: Hier word je toch blij van?
1: Ja.
0: Eigenlijk al maanden zomer in Nederland. En dan ben ik wel benieuwd, hoe zagen dan de afgelopen weken of misschien zelfs wel maanden eruit voor jou?
1: Veel in het buiten natuurlijk. Ik woon dicht bij het strand, dus dan fiets je even lekker naar het strand. En veel gewoon dat je mensen ziet en zo. Vind ik heel erg leuk. Dat ik zeg, kom maar gezellig op mijn dakterras.
0: Oké, en dan lekker cocktailtje, lekker drankje, beetje barbecuen.
1: Ja, dat ook wel inderdaad. Ja, veel drankjes wel, ja.
0: Hey, en het strand, is dat dan voor jou Bloemendaal? Of zeg je, nee, dat is dan toch Zandvoort?
1: Ja, dat verschilt dus heel erg. Als ik met vrienden ga, ga ik wel heel vaak naar Bloemendaal. Maar als ik even lekker zelf wil, alleen wil, dan ga ik lekker naar Zandvoort.
0: Oké, je zou juist zeggen, Zandvoort is nog veel drukker.
1: Nou, ja, ik vind wel een beetje bij de uiteinden bij Havana en zo, ja. Dat vind ik altijd wel lekker, want het is wat rustiger nog.
0: Oké, maar in ieder geval wel iemand die gewoon als het mooi weer is erop uittrekt en lekker naar buiten gaat.
1: Zeker, sowieso. Altijd lekker naar buiten, ja.
0: En betekent dat dan ook dat de afgelopen tijd druk voor jou is geweest met optredens, veel buitenevenementen, feesten in de tuin. Mensen die dachten, weet je wat, het is mooi weer, we gaan er een mooie avond van maken.
1: Ja, dat ook wel inderdaad, ja. Mooi bij kroeg ook en dan buiten bij het terras. Dus dat was wel leuk. En ook bij de mensen thuis.
0: En zijn mensen dan anders met dat mooie weer? Merk je dat het feestje of sneller op gang komt, of dat het langer duurt, of dat ze zeggen, joh, doe er nog een paar?
1: Dat ook wel. Ik merk gewoon dat de sfeer er gewoon lekker in zit. Want mensen die houden toch wel, denk ik, nog van een borreltje extra. Als het gewoon gezellig is, dan blijven ze ook langer hangen. En met het zonnetje erop, hè, dan gaat het allemaal wel wat harder, denk ik.
0: Ja, dat is ook wel waar. Dan komt een biertje gewoon even wat harder binnen.
1: Even tikt hij er even lekker in.
0: Maar goed, wel belangrijk natuurlijk. Dus eigenlijk kunnen we concluderen, tot op heden, zeg maar, de eerste 8 maanden van dit jaar zijn lekker geweest.
1: Ja, ik mag niet klagen over de afgelopen 8 maanden, nee.
0: En zeg je, dan gaan we die koers gewoon doorzetten in de komende tijd?
1: Ik hoop het wel. Ik hoop dat er een versnelling in komt zelfs. Maar we gaan het allemaal zien.
0: Maar ja, als we gaan kijken, er zijn in de loop der tijd best wat liedjes van jou uitgekomen. Je hebt ook in een boyband gezeten. Dat doe je volgens mij niet meer, toch?
1: Nee, tenminste, nee. Ik ben niet meer echt met de boyband, tenminste, fulltime bezig, zeg maar. Zeg nooit nooit, zeg ik altijd, want er is geen ruzie. Dat is ook wel eens knap.
0: Ja, gewoon dus, allemaal een ander pad. Druk, te veel solo.
1: Ja, ik vind het gewoon heel leuk, de koers waar ik nu op ga en de kansen die ik nu krijg en de mooie mensen, tenminste de leuke mensen met wie ik nu mag werken en die ook weer de deurtjes openen voor jou, dat vind ik gewoon heel mooi.
0: Ja, wat zijn die deuren en wanneer denk jij bij een kans, die moet ik grijpen of wanneer denk je, ja, die laat ik dan toch aan me voorbij gaan?
1: Oh, dat vind ik altijd heel erg lastig, want soms dan ga ik gewoon vol op mijn gevoel en dat ging niet altijd goed.
0: Oké. Maar is dat dan iets waar je dan tegenaan loopt? Of heb je nu een soort van, ja, noem het tentakels gekregen, dat je denkt van, hé, maar wacht eventjes, dit moet ik wel doen of juist niet?
1: Ja, weet je, er zijn er altijd die de gouden bergen beloven. En die denken, oh, ik kan wat met jou. En ik vind het ook helemaal niet erg als mensen wat aan me willen verdienen, zeg maar. Maar ik wil er zelf ook wel een beetje op vooruit, zeg.
0: Maar wanneer heb je dan zelf een goed gevoel erbij? Dat je denkt van, oké, hier moet ik instappen?
1: Dat als het wat realistischer is geworden. Eerst dacht ik altijd, oh ja, ik zeg altijd, eigenlijk altijd wel ja. Weet je wel, ik ben een ja-zegger. En ik wil altijd wel avontuur. Maar wordt het wat realistischer, denk ik.
0: Maar is dat niet ook gewoon, je wordt ouder, dus wijzer. Dus je denkt misschien bij sommige aanbiedingen 2 keer na?
1: Precies, inderdaad, ja. Toch word ik een keertje ouder.
0: Ja, toch? Ja. Is ook belangrijk. Ja. En dus ook een beetje volwassener. Een paar weken geleden is de nieuwe single uitgekomen. Die heet Haat en Liefde. Nou, naar de betekenis ben ik heel erg benieuwd waar die over gaat. En het antwoord krijgen we zo meteen van Devin. Ook Kido van der Graaf heb ik voor je klaarstaan met Langer Blijven. Na altijd van jou zijn. Dit is Devin Denevan

0: Edo van der Graaf, Langer Blijven en Devin Denneven en Altijd van Jou Zijn, die hoorde je bij Unity NL. Een paar weken geleden is de nieuwe single uitgekomen en er viel mij meteen één ding op. Dat liedje dat is lang.
1: Ja.
0: Tegenwoordig zijn liedjes ja, soms maar 2 minuten, 2:30, 2:40. Maar deze 4:03.
1: Ja, ik moest dat kwijt.
0: Dat moet je me even uitleggen. Hoe zit dat?
1: Ja, nee, hij is eigenlijk oorspronkelijk veel langer. Dit heb ik eigenlijk geschreven ter verwerking dus eigenlijk van mijn eigen proces. Van de relatie die uitging en hoe je daarmee omgaat. Dus, je gaat door die fases heen. En er zat nog heel mooi intermezzo tussen en helemaal dingen en helemaal bombaries en zo.
0: Want hoe lang was die oorspronkelijk dan?
1: 4:45 volgens mij.
0: Oké, dus eigenlijk is er gewoon een compleet coupletje geschrapt.
1: Ja, met een modulatie. Nee, een modulatie want het refrein zou eigenlijk nog een keertje gaan met een modulatie erin.
0: Maar als ik het een beetje begrijp, heb je iets van je afgeschreven?
1: Ja.
0: En dat moet dan wel een lang en ingewikkeld verhaal zijn.
1: Ja, 10 jaar is toch wel een lange tijd. Hè? Dat je, als je na 10 jaar weer alleen bent.
0: Ja.
1: Dus dat moest er gewoon even uit. Ik denk ook echt, want Haat en Liefde heb ik geschreven. Dan zing ik natuurlijk Haat en Liefde dichterbij dan je denkt. Want ik denk dat je pas iemand echt een haat kan voelen als je echt van iemand hebt gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Daar geloof ik dan heel erg in. En soms kan dat heel vaak stroken.
0: Ja, maar is dat dan heel vaak zo dat je eerst liefde hebt en dan gaat er iets fout? En dan is het toch haat?
1: Ja, ik denk wel. Ik denk anders heb je denk ik gewoon een hekel aan iemand. Ik denk dat minder gevoel bij zit.
0: Maar zo'n proces, wanneer begin je daar dan mee om daar echt over na te denken? En om te denken, oké, dan ga ik dat ook op papier zetten. Of ik ga daar in ieder geval een tekst bij verzinnen.
1: Ja, ik denk dat het kwam eigenlijk heel erg van het Flowers idee van Miley Cyrus. Dat je het toch een plekje moet geven. En daar kon zij heel erg in de muziek kwijt.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben eigenlijk het afgelopen jaar heel veel gaan schrijven. En daar is dit eigenlijk het eerste resultaatje van. En dit kwam gewoon in één keer. Bij mij komt het echt op de meest gekke plekken.
0: En wat is dan de verborgen boodschap? Of wat is het zinnetje waarvan jij zegt, ja, dit is eigenlijk alles treffend voor de plaat?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Er zitten eigenlijk heel veel zinnen in dat ik zelf denk, oh wauw. Want dat echte vrienden gaf mij de kracht om weer voor mezelf te gaan, vind ik een hele mooie. Omdat je dus echt merkt ook echt in donkere tijden, zeg maar, wie echt je echte vrienden zijn.
0: Een soort saamhorigheid.
1: En die zijn er ook echt voor je op het moment dat je stil wordt. Kijk, ik ben heel druk. En ik ben heel erg van het delen en feestvieren en entertainment. En iedereen blij willen maken, zeg maar. En als ik zelf niet helemaal lekker in mijn vel zit, dan word ik stiller. En dat valt eigenlijk niet heel erg op bij mensen. Maar behalve bij je echte vrienden, zeg maar.
0: Ja, die hebben meteen zoiets van, met Devin is wat aan de hand.
1: Ja, precies.
0: En toch even vragen hoe dat dan zit. Lucht het op, zeg maar, zo'n liedje, dat je het ook uitbrengt en dat mensen misschien het verhaal erachter nu ook snappen?
1: Ja. Ik vind het, ik ben het nu kwijt. En het is bij mij ook echt nu verwerkt. En dat is ook mooi. Ik denk dat 1,5 jaar ben ik ermee bezig geweest. Die verwerking, zeg maar. Dus ik vond het ook wel mooi om het zo daarmee af te sluiten, zeg maar.
0: Dus eigenlijk een enorm zware last van je schouders afgevallen.
1: Ja, helemaal.
0: Maar je zei, ik heb meerdere liedjes geschreven. 15 is zo erg? Of gewoon veel de sportschool ingegaan? Ja. Omdat je zoiets had, het wordt dan toch mooi weer, mooie zomer. Dan moeten we er een beetje goed uitzien.
1: Precies, we moeten weer.
0: Is dan ook wel belangrijk. Haat en liefde, dat is de titel. Is het dan meer haat of toch meer liefde achteraf, liefde, als je erop terugkijkt?
1: Liefde.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Zeker, dat is ook met het einde, als men het luistert, dat rond het ook mee af. Dat je ook weer kan terugkijken op de mooie momenten in plaats van echt maar dat je denkt, jeetje.
0: Hoe wordt het liedje ontvangen?
1: Tenminste, qua streams denk ik, nou, kan nog wel even een beetje meer. Ik vind gewoon vooral de reacties heel erg mooi. Van mensen die er echt naar luisteren en het tot zich nemen. En ook zeggen van, dit is mijn verhaal. En dat kan helemaal niet, want ik heb het zelf geschreven. Dus het is gewoon, het is van mij, maar je mag het ook een beetje...
0: Je kan jezelf er misschien in herkennen. Is het dan zo dat mensen jou ook gewoon DM'tjes sturen?
1: Ja. En ook als ik het optreed... Hoe zeg je dat?
0: Laat horen.
1: Als ik het deel. Als ik het deel.
0: Ja.
1: Dan dat mensen echt naar je toe komen van, oh, dit raakt me echt. Dus het is ook wel, dit string zing ik ook niet standaard in mijn set, zoals ik ben gelukkig zonder jou. Weet je, dat je denkt, hoe papa, we gaan een feestje bouwen.
0: Mm-hmm.
1: Maar bij de evenementen waar het echt mogelijk is, denk ik, ja, hier wil ik het aan jullie tonen.
0: De feedback is dus goed.
1: Ja.
0: Het liedje is te streamen, het is overal te downloaden en nu te horen bij Unity NL tijdens de middagshow. Ja, het is een persoonlijk verhaal. Haat en liefde, de nieuwste van Devin Denneven, die hoor je nu.

0: komt uit Amsterdam.
1: Afgelopen jaar bestond Amsterdam 750 jaar. En in dat jaar zijn er een aantal liedjes uitgekomen over de hoofdstad. Waaronder deze Crisscross Amsterdam met André Hazes en Tabitha. En daarvoor de nieuwste van Devin Denevan. Die heet Haat en Liefde. En ja, dat is dat persoonlijk verhaal. Als je dat dan terughoort, zeg maar, op de radio. Of je krijgt een keer een berichtje van vrienden of kennissen dat ze hem ergens hebben horen zien. Of dat ze hem ergens gehoord hebben op de radio. Is het dan dat je denkt van, hey, tof?
2: Ja, ik ben echt enorm trots hierop. Omdat het gewoon, dit is het eerste liedje wat ik dus van nul heb bedacht, zeg maar. Dus meestal anders is het wel ergens op gebaseerd. Of een cover. Vaak is het een cover, zet de laatste tijd. Dat je er iets anders van maakt.
1: Ja.
2: En dit is echt begonnen ergens onder de douche. Dat je denkt, hey, wat, dit is iets.
1: Eigen creatie.
2: Ja.
1: Hey, en wat vind je dan leuker? Zeg je dan, de geboorte van een soort liedje?
2: Ja.
1: Dat is het eigenlijk.
2: Ja.
1: En maar zeg je dan, dan vind ik het toffer om een eigen plaat uit te brengen? Of is het een makkelijkere weg om te zeggen, dan pakken we een cover?
2: Nee, dit geeft meer voldoening. Dit vind ik leuk.
1: Oké, maar het is wel lastiger.
2: Ja.
1: Want zo'n liedje moet je vanaf nul af aan zelf gaan opbouwen. Mensen moeten het gaan leren kennen, moeten het leuk vinden. Gaan er wat over vinden.
2: Ja. Ja, en dat mag ook, vind ik. Weet je, je mag er alles van vinden van mij. Ik ben het kwijt. Ik moest dit kwijt. Het is een uitlaatklep voor mij ook.
1: Ja, dat is fijn.
2: Ja.
1: En hoeveel liedjes heb je dan nog op papier staan die met dit thema te maken hebben? Of met iets compleet anders, maar iets waarvan je zegt van, ja, daar kan ik ook over schrijven. Of dit heb ik ook meegemaakt en schrijf ik op deze manier van mij af?
2: Er zijn er nu een stuk of 20, denk ik. Die in de pijpleiding, hoe heet dat? Ja, op mijn telefoon staan.
1: Ja.
2: En sommige zijn ook echt gewoon alleen maar met voice opgenomen, zeg maar. Dus dan sta ik in de sportschool en dan denk ik opeens, dit is het. En dan ga ik heel stiekem in een hoekje, ga ik het een beetje inzingen. En dan denk ik, als het in mijn hoofd blijft zitten, dan denk ik, oké, ik stop met sport, ik ga nu naar huis, ik ga het afmaken. En dan binnen een half uur heb je een liedje weer.
1: Oh, wat grappig. Dus zo'n sessie wordt onderbroken.
2: Ja.
1: En dan is het gewoon zo'n liedje in elkaar zetten. En wanneer denk je dan, het is allemaal leuk en aardig, maar nu gaan we de studio in om een plaat echt op te nemen. En wanneer denk je, ja, het is leuk, maar ik voel het net niet helemaal.
2: Ja, dat is dus, ik heb er nu drie echt die, dat ik denk, dit is leuk. Hier kunnen we wat mee. En de rest is allemaal dat ik denk, er moet nog aangeslepen worden.
1: En welke thema's, waar moeten we aan denken?
2: Ik heb mijn one night stand, is er eentje.
1: Een dat heeft dan ook te maken met die 10 jaar, of is
2: nee,
1: dat weer
2: joh,
1: na die 10 jaar?
2: Ik heb nu 2 jaar, ik heb wat in te halen.
1: Oké.
2: Nee, een one night stand, ook over het leven, zeg maar. Dat het leven niet altijd maar in een rechte lijn gaat, maar dat er gewoon even ook wat hobbels zijn.
1: Mm-hmm.
2: En eentje die af is over, ik ben een tijdje, heb ik het wandelen heel erg gaan ondervinden. En wat er allemaal gebeurt in je hoofd als je gaat wandelen.
1: Oké, ben je dan zo iemand die dan de stappenteller bij de hand heeft om dan precies te kijken hoeveel stappen er gezet zijn in dat blokje om?
2: Hij gaat zeker aan inderdaad, ja. Het gaat allemaal om die kilometers en om hoeveel calorieën we hebben verbrand.
1: Oké, maar dus heb je dan ook, zeg maar, dat je iedere dag zegt, ik moet minimaal 5000 of minimaal 10.000 stappen zetten? Of?
2: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Maar dat gebeurt gelukkig wel. Dus eigenlijk elke dag ga ik wel op uit en een rondje. Of als ik een dag vrij ben, dan loop ik even lekker naar Zandvoort vanaf Haarlem. En dan heb ik het ook wel weer gehad.
1: Oké, het zijn wel serieuze wandelingen.
2: Zeker, ik ben aan het trainen. Ooit moet die vierdaagse.
1: Ja, is dat de visie? Of zeg je, nee, dan gaan we de marathon New York doen of zo? Of?
2: Nee, hardlopen kan ik dus niet, maar wandelen wel. Zeg maar.
1: Oké, nou dan denk ik dat voor volgend jaar, volgens mij moet je wel vroeg zijn en moet je geluk hebben bij het inschrijven.
2: Ik weet het, ja. Ik was afgelopen jaar, tenminste afgelopen, dat is 2 weken geleden natuurlijk dat het was, heb ik 2 avondjes daar mogen zingen. En toen dacht ik, oh, wat een feest.
1: Dit smaakt naar meer.
2: Ja, ik wil hier elke dag wel zijn, maar dan moet ik ook meelopen.
1: Dan moet je meelopen en dan pak je volgens mij 50 kilometer per dag of zo.
2: Ja, en in de avond nog even een liedje zingen.
1: Ja, zit je aan de 200, dan zit het wel goed met de stappen.
2: Dat denk ik wel.
1: Het is de middagshow van Unity NL. Vincent, dat ben jij. Het is de singletrack van vorige week. Die komt eraan na Zonder Jou. Dit is Devin Denevan.

0: weken geleden was hij erbij bij Unity NL on Tour in Voorschoten tijdens de paardendagen. En één ding, dat moet ik hem altijd wel nageven. Het is knallen, stuiteren en vooral springen op het podium. Vincent, dat ben jij. En daarvoor Devin Denevan en Zonder Jou. Ook een liedje met een bepaalde betekenis, toch? Ook dat is een soort van stukje, ja, noem het rouwverwerking.
1: Ja, joh, weet je. Maar voor de rest gaat het goed met me, hoor.
0: Ja, ik wou net zeggen. Aan de ene kant is het droever, aan de andere kant heb ik wel het idee dat je een mooi leven hebt.
1: Ja, nee, zeker. Dat is ook zo. En weet je, maar met de grote hoogtepunten heb je ook sommige dieptepunten, denk ik altijd.
0: Nou,
1: en dat
0: is
1: ook
0: het
1: leven, natuurlijk.
0: Qua liedjes dit jaar, zeg je, er komt nog wel wat uit. Je vertelde net al, ja, er ligt er wel wat klaar, maar komt er wat uit?
1: Ja, er komt er nog eentje. Ja.
0: En welk thema?
1: Ik hoop, tenminste, we moeten er nog even overleggen, maar ik hoop dat het degene is die ik heb geschreven over een soort van fling, one night stand-achtig iets.
0: Oké, dus even een beetje positieve vibe erin.
1: Precies, dat ik denk, dat gaat ook weer goed met me.
0: En al een beetje een idee wanneer die dan zou moeten gaan verschijnen?
1: Voorlopig doe ik nog heel veel rustig. Omdat, dus ik denk een beetje ergens richting het najaar.
0: Oké. Ja. Oktober, november.
1: Zoiets.
0: En dat liedje ligt al helemaal klaar? Of zeg je, we moeten
1: nog een beetje... Nee, je moet nog de studio in.
0: Oké.
1: Ja, maar het is geschreven en wel. En ik weet welke richting op.
0: En waar ga je dat doen? Is dat een vaste plek?
1: Ja. Marco Lusink van Studio Evolution. Die ook deze platen heeft gedaan. En ook zometeen de laatste die we gaan luisteren.
0: Oké.
1: Zeg maar, die gaan we er weer lekker de studio in.
0: En hoe gaat nu jouw week eruit zien? Het is inmiddels bijna dinsdagavond. De komende dagen. Is het druk of zeg je, het is vooral lekker relaxed eigenlijk nu midden in de zomer?
1: Nee, het is lekker druk. Weet je, ik hoop het weekend gewoon weer lekker optredens doen. Feestjes, verjaardagen, zeg maar. Maar ik ga vrijdag naar mijn idool, Jan Smit, in Vallendam.
0: Nee joh, nee, zij zijn een jubileumshow.
1: Ja, daar moeten we wel naartoe met onze familie. Want wij zijn echt al jaren Jan Smit fan.
0: Hij zit 30 jaar in het vak.
1: Daarom, ja.
0: En welk liedje ga je dan allerhardst mee zingen?
1: Nou, weet je wat het is? Ik hou eigenlijk... Ik ben heel erg eigenlijk van de liedjes van Voor Als De Morgen Is Gekomen eigenlijk allemaal.
0: Oh, echt die oude Jan-platen?
1: Die oude Jan-platen. Dat Jan nog Jantje was, vind ik ook soms echt genieten.
0: Maar je zegt fan van het eerste uur. Betekent dat je ook keihard hebt meegezongen met het liedje voor oma?
1: Ja, daar ben ik tussen de deuren bij mijn opa en oma thuis. Dat was het.
0: Wauw.
1: Dat was het begin.
0: Dat is 1997 geweest.
1: Ja.
0: Dat is echt lang geleden.
1: Ja.
0: Maar goed, hij zit dus 30 jaar in het vak. Gaat dat groot vieren en jij zit vooraan.
1: Ik zit helemaal vooraan.
0: Of staat vooraan. Ik weet niet wat voor plekken het zijn.
1: Ik weet niet wat voor plekken eigenlijk. Mijn zus heeft het gegeven voor onze verjaardag van mijn moeder en mij.
0: Oh, wat
1: dus
0: grappig.
1: We gaan gewoon lekker met de familie genieten met elkaar van de muziek waar we eigenlijk al 30 jaar dus van genieten.
0: Nou, ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van bij Jan Smit in Volendam. Voor meer informatie over jou, mochten de luisteraars jou willen volgen, misschien wel een DM'tje willen sturen, waar kan dat?
1: Ja, dat kan dus op Def Online. En natuurlijk via Facebook, TikTok, Instagram of devondonovan.com.
0: Ik wens jou een mooie avond.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Maak er nog een knaller van een zomer van. En komend weekend veel plezier bij Jan Smit.
1: Dankjewel.
0: De middagshow van Unity NL. Ook dit is Devin Denevan. Dit is Ik Ben Gelukkig Zonder Jou.

Mart Hoogkamer. Inmiddels een week geleden, op zaterdagavond, de 25e van juli, stond hij in Den Bosch. Zijn eigen concert met onder andere ook Justin de Wild. Die was daarbij, Jeroen van der Boom en Rutger van Barneveld. En wel even leuk om je daarop te gaan verheugen. Volgende week vrijdag, dan gaat de nieuwste van Mart uitkomen. En dat liedje dat is geschreven door Rob van Zuilen. En dat is ook weer de man achter bijvoorbeeld De Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Mart Hoogkamer, doe maar een rondje. En daarvoor Devin Denevan en Ik ben gelukkig zonder jou. Zijn foto die zat inmiddels online via Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl. De middagshow in volle gang met Gerard Joling na Dennis Schaper. Dit is Door Jou.

De middagshow van Unity NL, Gerard Joling, niet voor één keer. En morgen vanaf 5 uur een nieuwe middagshow met dan Henk Bernaar in de studio. Complete agenda, check unitynl.nl. En hier zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En nu heb ik Henrique met...

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog een file op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoppen Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat is de nasleep van een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL?
1: Ik ga.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend ingeschakeld voor een kat in nood. Het huisdier had zich op het dak aan het Levendaal in Leiden verschanst. Het lukte de eigenaresse niet om het dier weer naar binnen te lokken, waarop ze de hulpdienst inschakelde. Met een ladder wist een brandweerman tot dicht bij de kat te komen, maar op dat moment koos het dier eieren voor haar geld en klauterde terug naar het raam waar het eerder uitgesprongen was. Naast betaald parkeren komen er in de wijken rondom de Mall of the Netherlands in Leidschendam ook blauwe zones. Bezoekers kunnen hier hun auto maximaal 2 uur parkeren. De gemeente wil op deze manier de parkeerdrukte in de wijk, wanneer de parkeerplaats van de Mall vol is, tegengaan. En het Dakota-vliegtuig dat als decorstuk diende voor de musical Soldaat van Oranje gaat, nu de musical gestopt is, weer terug naar het Aviodroom in Lelystad. Toen het vliegtuig dat de musical oorspronkelijk wilde gebruiken tijdens het transport vast kwam te zitten onder een viaduct en kapot ging, leende het Aviodroom hun exemplaar uit. Ze dachten voor een jaar, dat werd uiteindelijk 15 jaar. Want de musical, die op 12 juli definitief stopte, bleek de langstlopende van Nederland te zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 21 graden. Morgen is de hele dag droog. In de ochtend bewolkt, in de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
2: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
1: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marlene Reusser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hogset. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: staan mijn koffers op straat. Als ik niet broodje nuchter ben, staan mijn koffers op straat.
1: Dit is Rondje Regio. Yeah. Een half uur alleen maar Unity NL regio hits.
2: Je zingt ze mee.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is vanochtend ingeschakeld voor een kat in nood. Het huisdier had zich op het dak aan het Levendaal in Leiden verschanst. Het lukte de eigenaresse niet om het dier weer naar binnen te lokken, waarop ze de hulpdienst inschakelde. Met een ladder wist een brandweerman tot dicht bij de kat te komen, maar op dat moment koos het dier eieren voor haar geld en klauterde terug naar het raam waar het eerder uitgesprongen was. Naast betaald parkeren komen er in de wijken rondom de Mall of the Netherlands in Leidschendam ook blauwe zones. Bezoekers kunnen hier hun auto maximaal 2 uur parkeren. De gemeente wil op deze manier de parkeerdrukte in de wijk, wanneer de parkeerplaats van de Mall vol is, tegengaan. En het Dakota-vliegtuig dat als decorstuk diende voor de musical Soldaat van Oranje gaat, nu de musical gestopt is, weer terug naar het Aviodroom in Lelystad. Toen het vliegtuig dat de musical oorspronkelijk wilde gebruiken tijdens het transport vast kwam te zitten onder een viaduct en kapot ging, leende het Aviodroom hun exemplaar uit. Ze dachten voor een jaar, dat werd uiteindelijk 15 jaar. Want de musical, die op 12 juli definitief stopte, bleek de langslopende van Nederland te zijn. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 21 graden. Morgen is het de hele dag droog. In de ochtend bewolkt, in de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch, waarom blijf je

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
2: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
1: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
3: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
1: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

door de stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor hun,

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spot drop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gim Balduk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

single track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog één keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Een single track. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Dans voor mij. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL. Ik ga.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.